Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beuzen en ik verzorg vandaag de Nederlandse radio-uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En ik heb de gewoonte een thema vast te zetten, te breiden, plakken aan mijn uitzendingen. En dat heb ik dus ook voor vandaag gedaan. En het onderwerp van mijn programma's vandaag is: Zo lukt het wel. En natuurlijk wat leuke liedjes erbij, die wel of niet passen bij dit onderwerp. Maar ja, dat is nou eenmaal zo. Dus ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of mijn geklets.

0: dat was Doe Maar Met Is Dit Alles. En zo dadelijk ga ik verder met een liedje van Paul Michiels. Anoniem.
1: For music, culture and community news, listen to 4EB FM 98.1, a multi-language station for a multicultural Queensland.

0: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
1: Zo lukt het wel. Foto's inplakken, een boek schrijven, piano leren spelen. Er is altijd wel iets wat je tegenhoudt om dat ene project af te ronden. Of er zelfs maar aan te beginnen. En het kan anders. We doen vaak wat het beste voelt, niet wat het beste is. Iedereen heeft wel een lijstje met dingen die je altijd nog wel eens zou willen doen. Projecten die je wil oppakken als het ooit rustig wordt. En als je zeeën van tijd hebt. Ja, dan ga je echt piano leren spelen. Dat boek schrijven, de vijver aanleggen. Van de rommelkamer een meditatiekamer maken of eindelijk je familiegeschiedenis uitpluizen. Op dit soort to-do-lijstjes staan dingen waar je als een berg tegenop ziet. Het digitaliseren van oude foto's, om maar iets te noemen. Maar er staan ook diepe verlangens op, zoals een boek schrijven, waar je op de een of andere manier toch geen ruimte aan geeft. Zonde, want stel je eens voor hoe groot de voldoening zou zijn als je een vinkje kunt zetten achter zo'n project. Wonderlijk eigenlijk. Je weet wat het kan opleveren. Je verlangt erna en toch krijg je het niet voor elkaar. Het besef dat iedereen hier last van heeft, biedt misschien een beetje troost. Daarnaast zijn er handige tips en tricks om jezelf een duwtje in de goede richting te geven. Ook toen de mensheid nog niet werd afgeleid door Netflix, Instagram en WhatsApp, vertoonden we uitstelgedrag. De Griekse filosofen Socrates en Aristoteles hadden er zelfs een woord voor, akrasia. Een toestand waarin je iets niet doet tegen beter weten in. Tegenwoordig noemen we het uitstelgedrag. Of lekker chic, procrastinatie. Pro, voor en crastinus, morgen, betekent zoiets als het vooruitschuiven van klusjes waar je tegenop ziet, tot dat echt niet langer kan. Of toch nog langer. Een vreemd gedrag als je erbij stilstaat, maar voor het brein is het heel simpel. Dat waardeert namelijk een directe beloning meer dan een beloning in de toekomst. In de wetenschap wordt dit tijdsinconsistentie genoemd. Zo kun je je voornemen om iedere maandagochtend te gaan hardlopen. Dat wil je graag, omdat je er fitter, energieker, slanker van wordt. Daarom maak je er een bewuste en rationele planning voor. Maar dan gaat de wekker op maandagochtend. En het is tijd om te gaan hardlopen. Hoewel je je dat goede voornemen kon herinneren, is de drang naar een beloning in dat moment sterker. Dus, wekker uit en je nog eens omdraaien. We doen vaak datgene wat het beste voelt, niet wat daadwerkelijk het beste is. We doen vaak wat het beste voelt en niet wat het beste is, om maar even te herhalen. En nu wat muziek en dan ga ik zo dadelijk verder met dit verhaal.

0: En dat was Sputnik met Bonjour, Bonjour.
1: You're listening to 4EBFM, Brisbane's multicultural broadcaster. Transmitting over 50 different languages 24 hours a day. And sharing the world with you.
0: En ik ga verder met dit verhaal. Een paar voorbeelden. Wat zag ik er tegenop? Duizenden foto's sorteren? Sanne, 42, stelde het maken van fotoboeken uit tot ze ontdekte hoe leuk het is. Ik heb 3 kinderen en maak belachelijk veel foto's van ze. Tot 3 jaar geleden deed ik daar niks mee. Op de babyboeken na dan. Al die foto's op mijn laptop zorgden voor frustratie en schuldgevoel. 3 jaar geleden sprak ik met mezelf af dat ik in de kerstvakantie voor elk kind een boek zou maken van het afgelopen jaar. En het was een enorme klus. Ik moest 1000 foto's doorspitten en sorteren per kind. Maar eenmaal bezig ontdekte ik hoe leuk het was. Het was een moment om even stil bij te staan bij het afgelopen jaar, bij de ontwikkeling van ieder kind. In een week was het gepiept. En nog een week later lagen er 3 prachtige fotoboeken op de deurmat. En sindsdien doe ik dit elk jaar op een vast moment. Behalve dat ik mijn kinderen iets moois geef, geef ik mezelf ook de tijd om stil te staan en terug te blikken. Zo is een klus waar ik tegenop zag iets fijn geworden. En een verhaal van Dolores. Ineens besefte ik wat me tegenhield. Ik had een plek nodig. En Dolores vond haar passie voor schilderen terug. Als iemand vroeg wat mijn hobby was, antwoordde ik altijd schilderen. Maar in de praktijk maakte ik daar geen tijd voor vrij. Ik had goede verf, kwasten, een ezel en toch deed ik er nooit wat mee. Ook niet op mijn vrijdag. Ik vond het zo'n gedoe om alles uit te stallen en dan weer op te ruimen. En toen bij mij in de buurt ateliers te huur kwamen, was het alsof ik wakker werd. Ik had gewoon een plek nodig waar ik naartoe kon gaan om te schilderen, waar ik mijn rommel kon laten slingeren, een schilderij half afgemaakt kon laten staan. Voor mijn 50ste verjaardag heb ik geld gevraagd om de eerste maanden huur te kunnen betalen. En het is zo'n goede zet geweest. Al die tijd ontbrak het me gewoon aan een plek waar ik, even helemaal los van mijn huishouden en gezin, mijn creativiteit de vrije loop kon geven.

0: thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen. De circusstraat is uitgeblust. Een man die wel een laatste lust. Krak zegt het glas op de ballentum. Ik veeg het op, ik snij mijn hand. Vlug ontsmetten, de muren bewegen. Alcohol, ik kan er niet tegen. In alle hoekjes, aan alle kantjes zie ik roze olifantjes.
1: En toen, wat heb je toen gedaan?
0: Draai je weer aan.
1: Iedereen doet, doet, doet, maar die moet, moet, moet.
0: Straks stort ik in elkaar.

0: Het is 6 uur, ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood, een agent. Het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, roept Zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoel, vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, ja, het was zelf een liedje nog op de radio.
2: Iedereen doet, doet, doet, wat die moet, moet, moet.
0: Die cafés heel de nacht.
3: De mens en de verkalking.
0: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comediant, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens schoren. Vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar de zakenvrouw in dat kille blauw zegt, gedaan. Ik zeg, hoezo gedaan?
1: En u weet werkelijk niet meer wat er gebeurd is?
0: Nee, echt niet.
2: Iedereen doet, doet, doet, wat die moet, moet, moet.
0: Ik leef slechts op bevel.
2: Leven is hier een hel. Iedereen doet, doet, doet, wat die moet, moet, moet.
0: Ik heb mijn zegje nog niet gezegd.
3: Weg voor u, ik moet nu weg. Een grijze morgen, magere buit. Geen taxis, groente, kou en fruit. Trams, brood, een natte stoep. Duo, lotto, toto. Place de Broekère, was is het los? Ik zie eruit als een mottige doos. Terug op mijn vet, in mijn cel. De video geeft me kippenvel.

0: En dat waren de Waterlanders met Iedereen doet wat hij moet.
1: Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Willemas programma vandaag?
0: En gaan we verder met een liedje van Clouseau, De Laat.

0: Sharing the world with you.
1: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?
2: Geen tijd. Je hebt wel tijd, maar je maakt er geen tijd voor vrij. Stap 1 is helder krijgen wat je gaat doen en waarom. Ik weet wat ik kan en dat doe ik graag. Bij iets wat ik nog nooit heb gedaan, zie ik meteen beren op de weg. Ik wil van tevoren zeker weten dat ik het kan. En dat werkt nogal belemmerd. Eigenlijk het tegenovergestelde van de uitspraak. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Die ten onrechte vaak aan Pippi Langkous wordt toegeschreven. Ik heb mezelf regelmatig moeten vertellen dat ik veel meer kan dan ik denk. Een andere hobbel die we moeten overwinnen is dat we minder perfectionistisch moeten zijn. Je moet mijn angst om te falen loslaten. Nu kan je deze neiging zien als koudwatervrees. Want hoe vaker je gewoon iets doet en ervaart dat het lukt en leuk is, hoe makkelijker het wordt om dingen aan te pakken. Dus terug naar de to-do-lijst van ongerealiseerde projecten. Voordat je vol goede moed begint met foto's scannen, de tuin omspitten of de eerste zin van een roman noteren, is het belangrijk om het doel goed voor ogen te hebben. En dat is de eerste en de belangrijkste stap. Helder krijgen wat je gaat doen en waarom. Als je bijvoorbeeld een boek wil schrijven, kun je van tevoren bedenken waarom je het gaat schrijven en wat je er uiteindelijk mee wil. Je moet zo concreet mogelijk fine-tunen wat het gaat worden en wat je eruit wil halen. En het kan variëren van plezier hebben en andere mensen hebben tot een boek in een winkel hebben liggen. Heldere doelen geven je de motivatie die nodig is om door te gaan. Want de ervaring leert dat veel mensen enthousiast beginnen, maar vrij snel vastlopen. Jezelf eraan herinneren waarom je met dit project bent begonnen, houd je aan de gang.

De Nederlandse club in Richlands, de NAQ, op 123 Pine Road in Richlands, is trots op hun goed gevulde rekken met Nederlandse lekkernijen. Je kunt er ook lekker koffie drinken en appeltaart eten. Of als je een lunch wil, ga er eens een patatje eten en een frikadel. Ook worden er sociale activiteiten gehouden, zoals biljarten, kaarten en sjoelen. De NAQ is geopend op dinsdag en vrijdag van 9 tot 2 uur en op zaterdag van 9 tot 12. Hebt u vragen? Bel ze dan even op. Hun nummer is 07-3271-5662 of e-mail ze op dutchclubbrisbane@gmail.com. Een tweede belangrijk punt is tijd. Het meest gehoorde excuus om ergens niet aan te beginnen is dat er geen tijd voor is. Onzin! Je hebt wel tijd, maar je maakt er geen tijd voor vrij. Het begint met jezelf de tijd te gunnen om dit project op te pakken. Jezelf ervan overtuigen dat je het waard bent om iedere week een ochtend te besteden aan dat schrijven. Veel mensen hebben last van het zogenoemde impostersyndroom, de angst om door de mand te vallen. Wie ben ik om te denken dat ik dit kan? Als je daarmee worstelt, helpt het om te focussen op je plezier in plaats van het resultaat. Jij verdient het om tijd te besteden aan iets wat jouw plezier oplevert. En dus blok ook vaste tijden in je agenda, zodat je kunt zeggen, nee, dat kan ik niet. Dat is mijn schrijfochtend. En over tijd gesproken. Het gebrek aan een deadline is vaak een belangrijke reden waarom projecten voor jezelf niet afkomen of waarom je er niet eens aan begint. Je kunt ook jezelf een deadline stellen door bijvoorbeeld tegen vrienden en familie te zeggen, dan en dan nodig ik jullie uit om te komen eten in mijn nieuwe aangelegde tuin. Of om met proeflezers af te spreken, dan en dan stuur ik je mijn boek. Een derde belangrijk punt is, heel vaak lopen mensen vast omdat het project te groot is. Verdeel je project onder in deelprojecties, dan blijf je lekker bezig en loop je minder snel vast. Je ziet je project groeien terwijl je gestaag naar die eindstreep toewerkt. Ook levert het succesmomentjes tussendoor op. Daar is je brein, dat zo lekker gaat op korte termijn beloning, gek op. En tot slot misschien wel de grootste les. Stop de tijd. Of stop op tijd. Bedenk een paar activiteiten die je wilt ondernemen om je behaalde succes te vieren. Dat hoeven geen buitensporige dingen te zijn. Ga uit eten. Koop iets moois voor jezelf. Ga een week lang elke avond in je nieuwe bad liggen. Het maakt niet uit. Als je maar goed stilstaat bij het feit dat jij een afmaker bent. Of om te eindigen met de simpele maar krachtige woorden van de Amerikaanse zakenvrouw en activist Sheryl Sandberg. Af is beter dan perfect. En zo is het maar net.

0: dat was Thomas Hansen met 1001 gedachten.
1: Hallo, ik ben Lilian. Ik woon in Ter Hagen in België en ik steun de Nederlandse radiogroep in Brisbane, Australië. Het is de enige community radio die dagelijks het nieuws, gebeurtenissen en muziek van Nederland en België uitzendt. Er worden daar wekelijks in meer dan 50 talen radioprogramma's uitgezonden. U kan die Dutch Group ook ondersteunen door lid te worden van Radio 4EB. En vertel het aan uw familie en vrienden. Misschien willen die ook wel lid worden. Het is op FM en digitaal en op het internet. Geniet ervan!

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. admin@dutchcourier.com

0: You're listening to 4EB FM. You can find us on 98.1 on the FM band. If you'd like to know the broadcast times of different languages, come in and pick up a program guide. We're at Kangaroo Point on 140 Main Street. Or you can find us on the internet at www.4eb.org.au. Or call 3240 8600. 3240 8600.
1: Dus aan de slag in 7 stappen. 1. Begin met het eindbeeld in je gedachten. Als je globaal weet waar je naartoe werkt, is het makkelijker te bedenken welke weg je kunt volgen om daar te komen. Visualiseer daarom het project. 2. Bedenk wat het project je gaat opleveren. Dit geeft richting aan wat je gaat maken, maar zorgt ook voor behoud van motivatie onderweg. En 3. Hak het monster in stukjes. Bedenk welke klussen je moet opleveren om tot het gewenste eindresultaat te komen. 4. Maak tijd vrij in de agenda voor het project. Probeer zoveel mogelijk vaste momenten aan te houden. En 5. Doe de klussen die direct het meest opleveren eerst. Zo kun je al snel de eerste vruchten plukken van het project. En 6. Af is beter dan perfect. Je hebt pas iets aan het maakproject als het af is en je het kunt gebruiken. Blijven rommelen in de marge maakt niet gelukkiger en vergroot de kans dat het project nooit de eindstreep haalt. En als laatste, 7. Laat het project los en oogst de resultaten. Geniet met aandacht van wat je hebt verricht.

Dat was Joost Prinsen met Frikkie. En ik ga verder met Ancora en die zingen Thuis zijn.

0: lieve schat. Ik heb er echt alles voor over als ik jou nu bij me had. Ik heb alleen nog een foto waarop jij naar me lacht. Het verzacht, maar het is niet genoeg.
1: Hoor jouw stem in mijn hoofd, lieve, duurt het nog lang. En het werk wordt steeds zwaarder nu ik naar jou verlang. De wind blaast ons schip met orkaankracht terug. Het verzacht, maar het is niet genoeg.

in bruidskleding zag, leek jij net een prinses uit een sprookje die dag. Vanuit iedere haven heb ik brieven verstuurd, want ik weet dat voor ons dit te lang heeft geduurd.

Lieve luisteraars, ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag. En ik bedank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn programma hier op 98.1 FM hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door are ready to take over the airtime to bring you their program. Enjoy. En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken.